0: Hartelijke goeiemorgen, die tijd nou zo pas 2 minuten oor die uur van 7. Is ingeskakeld op Eden FM. Mijn naam Lavinia Botha en ik breng voor u die minimum en maximum temperaturen voor vandaag, die 27ste juni. En ons begin sommer onmiddellik hier in die Karoo gebied. In die Oudtshoorn Lady Smith Prins Albert area, een minimum van 11 een verwachte maximum van 24 graden Celsius met gedeeltelike bewolkte toestande. Swellendam op 13 en 22, gedeeltelik bewolk. Riversdal 12, 22, George 13, 21, Nysna 14, 22, allangs die kusgebiede. En dan Plettenberg Baai op 15, 22, dan blyk dit gedeeltelik bewolk te wees in die hele Eden FM opvangsgebied. Hierdie weer aan die gebring deur die Suid-Afrikaanse weerdienste. Jy kan gerus hulle webtuiste daar gaan besoek by www.weathersa.co.za.
1: Welcome into my world. Just you and my voice alone.
2: Hi. This is Henry Law. You are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von B on Eden FM. Your voice in paradise. Oh!

0: Daar is hy, so almal se hare wat kan pom pom staan, maar nader. Kom ons hoor, kom ons begin sommer heel onder die mense wat die heel eerste ingehaak en ingeskakel het vanoggend. Colin Aris, Aris daar van Duyla wat vanoggend in die call was met ons TV fliekraai vandag, maar ons het gefokus op die FIFA wereldbeker. So, meeste van die goed ook in die tweede ry, later in die program, hier so 20 voor 9, dan sal ons ook fokus op FIFA wereldbeker, so ek hoop, jy fokus mooi op wat gebeur daar by die sokker. Moore Lady van B, verjaardag wens, gaan aan Lena Brinkhuis, sy is die groot 80, mooi gedaan, maatjes blessings, 2 Korintiërs 12 vers 9, word gegee, en dit kom al die pad van Ma Sarah af. Ons luister, wat sê hierdie luisteraar?
1: Hartelike goeie môre, Lady Von B. Ons sê eerst en dankie vir ons voorafgaande programme. Baie hartelijk dankie. Ek het het van niet. Hulle sien vir een en elk. Lady Von B, my sien vir jaar vandag, Devin Jansen. Ek wil hom al geluk en sien op sy leven gee. Jy moet dit lekker geniet. Jy moet veilig wees en mooi blij. Mag daar nog vele vir hom bykom. Die Heere gaan ons deerdra vir dit. Ons sê baie, baie dankie. Lady Von B, moet ook een prachtige dag het hoor. Mooi blij, met baie liefde. Van een tijd, een heerlijke lente, mosselbaai, en die preemetie in die Jansen familie.

0: Dann Elsie Alexander von der prachtigen Abitur. En u moet ook wel gesien en al wie het doen, nee. Bye bye!
1: Daar is hy geseend, ook vir u. Daar is hy. Oeh, die tyd beweeg, die tyd gaan so verskrikkelijk vinnig. Nou, let's just, oh, kom ons vat, gaan breek, kom ons laat ons stemme rus, en ons maak een bykie muziek. Ons maak een bykie muziek, hier is niemand anders nie. Oh, let's just see who is lined up for us.
2: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
1: You will definitely ask for more with our rhythm and swing. Full fearing.
3: Have you had it?

0: Eden FM. Jouw stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vrij.
1: More data, less price. It can only be Vodacom's red hot deals. Get 60 gigs of data for just 179 rand per month over 24 months. That's 20 gigs anytime, 20 gigs night owl, and 20 gigs additional anytime data. Plus, add 30 rand extra per month and get a MiFi router. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
2: Buco. Weet ons dat elke suksesvolle bouwproject met gehalte begin en met trots eindig. Van klein contracteurs tot groot bouwers. Ons is hier om te verzekeren dat jy die gereedskap, materiaal en ondersteuning het om die werk die eerste keer reg te doen. Saam met Buco bou jy nooit alleen nie. Ons is hier, gereed om jou project een blijvende sukses te maak. Van die fondatie af tot by die verfwerk met elke tree en elke bouwproject. Begin met Buco.
3: A

0: in the wind.
1: Sterkte, broer Llewellyn April, met sy vrou se afsterwe. God bly u trooster, liefde van pastoor Malcolm de Jager. Sterkte aan my niggie Gaynor en kinders, Gertse familie met pa Jerry Gertse se afsterwe.

0: Irene FM, goeiemôre. Good morning.
1: Goeiemôre.
0: Goeiemôre.
1: Lavinia.
0: Yes.
1: My skatebol.
0: Yes.
1: Gaan het goed?
0: Dat gaan goed en zelf.
1: Ach nee, dat gaan goed. Maar ik wil net ook een voorbeelding vragen van mijn familie. Mm-hmm. Die stoppen ze, die er aan dienst. En dan wil ik mijn Piet pas. Vaar naar de herdien. Hij is bijna ziek. Ik wil van graag net voorbeelding vragen. En dan wil ik mijn broer Benny zeggen. Hij dank je weer, pa, dat je elke dag liefde voor hebt. En die jaren ze wel eens met alle.
0: Ja.
1: Wij danken voor elkeen wat gezind is en aan de oude. Ik vraag vandaag voor elkeen wat op een steeg gevallen heeft.
0: Mm-hmm.
1: Begrafenis doen en wat.
0: Mm.
1: Die jemelse vader is bij alle wat gebroken.
0: Exactly.
1: Ja, Winja, wij danken voor het programma. Hij liefde. Lindsay van Riversdal.
0: Daar, sy sterkte Lindsay daar van Riversdal. Hoe, geseende dag vir jou. Daar sy. En so het ons amper aan die einde gaan kom. Hier is nog so laaste boodskapie van medelee. Dan gaan ons aan môre Lady Bonbie sterkte aan allemaal wat langs opsigte gaan staan. Vandag, ek geef Psalm 23 in dis Delia van Riversdal. Die Riversdalse mense, hartelike goeie môre aan een en elkeen dag van julle. Tamelik aan die gang. Nou, is het tyd vir tweenerij net hierna.
2: Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life.
3: Hi, this is Tyler Bernardo, and you are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Bonbie on Eden FM. And now, it's time for the two in a row quiz.
4: One, two, come on.

0: Because when iemand zegt hier, ik krijg een naam daar, ja, je mag maar Google. Je mag Google is your friend, remember?
1: Goedemorgen, Lady Bambi. Dat is Loekie van Nysna. Die man wat gescoord voor Zuid-Afrika. Tapelo Maseko. Dat is die man wat gescoord voor Zuid-Afrika.
0: Zuid-Korea.
1: In Zuid-Korea.
0: Ja, dat is een familiepoging. Kom eens hoor gauw. Omdat dat was nog een eerste vraag hier ook hoor.
1: Goedemorgen, Lady Bambi. Dat is Loekie van Nysna.
0: Loekie van Nysna, waar deurgekomen daar met een gedeelte van die antwoord. Salome, nope, it's definitely not Mexico City. Remember, ik had de vraag, in wat er stad het die wedstrijd aangebied tussen Bafana Bafana in the area in Zuid-Korea. Ja, ek was ook die naam van die stad, man. Het begin met ik kan nie sê met waar het begin nie. But I'm just looking for that name. En die, hulle, onthou, hulle het gespeel in die Monterrey Stadion, daar, in die stad, daar sy. Au, kom eens kyk, wie kom nog deur, wie kan nog lekker deur kom, intussen, I love, mense, ek denk, baie van ons, het gaan slaap, nou die ene aand, toe Bafana speel, toe hulle speel, en toe ons seker gedink, ag jene, morgenoggend is ons opstaan, gaan ons hoor, Bafana is huis toe, maar toe nou nie, toe is hulle in die area, yes, intussen wacht ek vir die antwoorde, vandag se tweede rij, het nou al so half deur gekom, en al wat ek wil weet, wie is die stad, wat, in watter stad, het Bafana teen Zuid-Korea gespeel, nie, dan, maar die stad het moes een naam, soos ons het Zuid-Afrika, dan het so'n Kaapstad, Johannesburg, you name it, so ek soek die naam van die stad daar in Mexico, waar hulle gespeel het, intussen is TKZ in the area,

Die WhatsApplijn 0605052693. En ik wacht angstig op die antwoorden. Angstig wacht ik op daar die antwoorden. 2 Bijbelvast vraagjes. En dus ons gaan keier daar in Matthias gewees wat ons keier hoofstuk 10 vers 37. Baie makkelijke Bijbelvast vraagjes vandag.

0: kom eens gaan maak gou vinnig. Vinnig uit draai by die winkels. Dan kom ons terug en ons kyk of al regte antwoorde deurgekom het.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
0: En ek moet sê, dit is 'n baie lekker winkel. Ek is lief om so nou en dan, dan hardloop ek gou vinnig daar in en gaan kyk gou vir alles ek op grootmaat goed moet aankoop. Dan is Grocery Express die beste plek, né?
2: Hi, Chomi.
3: Melissa, where are you?
2: Chomi, I just finished doing my hair for Brenda.
3: You don't even say.
2: Ski easy.
3: Switch to video. I want to see.
2: Okay, give me a moment. Bona mugele.
3: Yes, when I girl. Yay. Le bonza.
2: Now you can WhatsApp voice and video call your friends and family for less with new improved MTN social bundles. Get 300 megabytes for only 13 rand. Dial *136*2# to get started. MTN. Today, we make moves. T's and C's apply.

0: Die woord vir Teddy Pendergrass met Through the Falling Rain. Luisteraars, dit is nou amper tyd van my geword om te sê vluit, vluit, my se storie is uit. Net hierna, na hierdie winkelse draaikie, dan gaan ek nou totsiens moet sê.
1: Nyusa umgangatho wakho wokwakha noBuco. Sinayo yonke into oyidingayo ukuze uqalise ukwakha ukususela kusiseko ukuya ekugqitshweni ngokukhawuleza nangokulula. Siza kukunceda ubale indleko zokwakha, size sikuzisele zonke izinto zokwakha eziyimfuneko apho wakha khona. Tyelela kwi-counter yethu yemathiriyeli yokwakha esevenkileni ukuze ufumane ingcebiso zengcaphephe nokuninzi kubacebisi bethu abanobubele. Qalisa noBuco.
2: Buco.
0: Buco, onthou net hierna is het Sebastian, daarvan het die oudtoering atelier, Hester Stein, wat van my mooi deurgegee het, nommer 1 is gelijk aan B, nommer 2 is gelijk aan B, en al twee antwoorde was B vandag, Hester Stein, baie, baie dankie, dan Warren Officer Salome Brood het die antwoorde gegee, dit geskryf, ek sien by die 1 staan aan A, maar dit is nie A nie, dit is B, maar dit is die regte beskrywing wat daar gegee word. Dit is wie die vader, enige mens wat al vader of moeder meer lief het as hom, dit is B, en dan die tweede 1 antwoord wie sy kruis nie opneem en my achtervolg nie, is my nie waardig, dit was ook B, dit is Warren Officer Salome Brood wat daar deur gekom het. Dan ook telefoonnummerkie wat eindig, You Rock Girl B, telefoonnummerkie eindig in 1166, die eniekie het ons geluister daar vroeger aan, dan is die ook eniekie, wat gegeet, eerste antwoord is A, tweede vraag is B, as hy maar, ons het nou die rechte antwoord nie, baie dankie, waardeer u, my naam is Miss Shola, daar is hy Miss Shola, wat Karen White sy eniekie aangevraat, goeiemorgen Livenia, baie dankie vir jou prachtige muziek, dit is so kalmerend, vanochtend van my, my oudste vanochtend, ja, maande weg van ons, ai, jyne, Daphne, ek is so blij, ek kon vir jou 'n bietjie mooi muziek bring vandag, nee, en ek gaan nou uitspeel, dit is een luisteraar wat 'n encore aangevra het, van die reggae een, van Lucky Dubai, die mama, daar die enekie, gaan ek mee uitspeel, luisteraars, jy met een wonderlijke geseende week, he, want hou hierdie maand, die eerste 6 maande van hierdie jaar is al reeds voorbij, die volgende 6 maande lever ons voor, en ons vraag vir God om vooruit te loop met ons, met die volgende 6 maande, ne, ons laat het alles in sy hande toe, wat het ook al is wat ons pla, seer, of wat een bykie seer is wat ons nou het, mense wat geliefdes verloor het, hy, mense wat een swaar toekomst in die gesin, ons laat het in Godse hande, en weet net, God sal jou nooit, nooit alleen laat nie. Tot my volgende keer, wees veilig en liefde en vrede en vreugde vir een en elkeen.

0: Nou ja, goeiemôre, welkom terug hier by ons stem natuurlik in die hart van die paradys. Ja, dit is Saterdagoggend, 3 minute oor die uur van 10 uur. Yes, 4 minutes, actually 3 minutes past the half. 10 o'clock, very good morning and welcome back. Goodness. Ja, nee, wat, dit is die eerste keer in 'n baie, baie lang tyd wat ek vandag stel ek in vir niemand anders as Rissa Botha nie, nee. Lekker gaan ons saam kuier hier op jou gunsteling radio, hier in FM, jou stem natuurlik hier in die hart van die paradijs. Ons sê dan baie dankie aan ons Carpe Diem span vanoggend. Ons natuurlik hier uit Oudtshoorn uit, Jolien Verhoos en Makier en haar gaste. Ja nee, interessant gewees, nee. Natuurlik ook dan die Morning Manner span. Ons sê dan vir julle ook hartelijk goeiemorgen en baie dankie vir julle bydra vanoggend. En dan het ons ontbyt gehad saam met niemand anders as Lady Von Beery, nee. Lekker opgewekte oggendprogram. Nee. Nou ja, ons gaan dinge lekker verder vat. Dit is so 4 minute oor die uur van 10. Sebas is my naam. Ons gaan natuurlijk lekker saam kuier tot en met so 1 uur. Nee. Nou, ek is nou nie Sarissa nie, maar nou ja, ek gaan my beste probeer. Vriendin, ek hoop jy wil een fantastische dag met by die werk vandag. Nee, ek weet jou hart is by die werk vandag, maar jy weet natuurlijk hoe klop jou hart vir die radio. Nee. Ons gaan vinnig vir advertensie breek. Natuurlijk kan jy saam met my kuier, selfs ook. Nee. Ja, nee, beslis. 060-505-2693. Dis die nommer waarop jy my gaan kan kontak vandag, nee. Dis nou my persoonlike WhatsApp nommerkie daai, 060-505-2693.
1: Welcome back. Tonight's employee benefits are airing it all. Emergency savings online too.
2: I am not a lottery ticket you can cash out. Yeah. I'm more than that.
1: Retirement savings. Mm-hmm. What do you have to say?
2: Changing jobs doesn't mean we have to start from scratch.
1: Yeah, you're right. Group life cover?
3: Kiki, worry. What business do we still have with your ex? Update us.
1: Last caller. Funeral benefits.
4: I need to get this off my chest. I'm not life cover. I'm here to lend a helping hand when it matters most.
1: Tell them. If your benefits could talk, they'd have a lot to say. Speak to a Momentum Financial Coach. WhatsApp 087-240-6653. Momentum Corporate. Your journey to success. Momentum is part of Momentum Group Limited, an authorized financial services and registered credit provider.
0: Alright, welcome back. Right. As jy nou stem gehoor het daar, dit is niemand anders as Jason Ellery Stanley, wat lekker saam met ons gesels. Jason, hartelijk goeiemorgen ook aan jou, nee. Nou ja, welkom hier by jou stem in die paradijs. Die tijd aangeskuif en daar so 5 minute oor die uur van 10 uur. En ons gaan sommer, yes, we're gonna make it a memorable one this Saturday morning, alright? Yes, let me know what you're up to this morning, alright? If you joining us, you know, let me know. 060, if you're shopping, if you're at work, as jy by die werk is, ja, as jy nou my brille aan het by die werk, dan moet ek vir jou sê hartelijk goeiemorgen. Alright, kom ons kop ons lekker af met woord.

0: Ever-changing times on this Saturday morning. Ja, nee, wat ever-changing time. 15 minuten oor die uur van 10 uur, nee. Lekker interessante enige die. Rita Franklin, saam met Michael McDonald, lekker hier op jou stem in die hart van die paradijs. Ons keer lekker saam. Jy kan saam met keer 060-505-269. Goedemorgen. Goedemorgen,
1: Rosa. Ek hoop dit een lekker week gaat en jy gaan een lekker naweek wees. Eerstens wil ek net sê,
0: ja, die pops.
1: Aan my oule ma's niggie, sy familie, Fila Stierman alias Esel, baie sterkte moet nie ingaan van haar en haar kinders, haar sisters, haar sy mee broersie, en haar kleinkinders, en achterkleinkinders, en ook aan, wat is haar naam? Lena Kamper van George, alle sterkte aan haar kinders, haar kleinkinders, speciaal aan haar kleinkind Jean, gesoen, en Lena, gesoen, baie sterkte in hulle maas andere. Baie sterkte vir hulle allemaal. Hulle moet onthou wat God gedoen het, is wel gedaan. En al my edenmaatjes, een mooie en een lieflike dag, baie liefde, julle eie antipoppie.
0: Ja nee, baie dankie antipops, ja. Lekker gesels, ek sê met antipoppie daar, antipop, my naam is Sebas, nee. Maar nou ja, antipop het seker nog nie gehoor nie. Maar nou ja, hartelijk goeiemorgen. Goeiemorgen, laat ons hoor wat sê die Suid-Kaap vandag op hierdie lekker saterdagochtend, nee. Jy neem maar hartelijk goeiemorgen.
2: Morgen Sebas, ek is blij, jy is op. Jy moet een heerlijke dag het vandag. En een mooi naweek. Mooi dag vir jou, dat kom van Landy. Van
0: Nysna. Ja, nee, wat? Nysna is in die huis, nee? Daar het ons nou op gehoor, Nysna is in die huis. Jy neem, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Sebas, man.
0: Ja, goeiemorgen, broeder.
3: Jou stem te hoor. Lekker geskakeld, broeder, man. Zoon hier in Pakkersdorp. Keier lekker hier. Ek sit maar hier, rustig, luister. Ingeskakeld hier. Ek en Lauren en iemand anders. Michelle. En Christian. Ons allemaal is hier ingeskakeld. Hier bij jou, jammer voor ze rissen, maar lekker met je stem toe, was een bas, man. Ja, ik zie, ja, je doet het wel, man.
0: Jo, dankie, broeder.
3: Dankie, mm. Bas.
0: Ja, dankie, mijn man.
3: Ik ga man, dat is zoon.
0: Zoon.
3: Hier in Pakkersdorp.
0: Zoon hier in Pakkersdorp, zoon. Ik ga niet vragen wat je mee bezig is, broeder. Maar ik vertrouw en ik hoop, dat is een goede zaak waar je mee bezig is. Kijk, zoon, die moet een hardwerkende man, man. Zoon. Zoon is elke dag van elke dag is zoon in die werk. Iemand sê vir my hartelijk goeiemorgen. Sebas, morgen sterkte de toewens daar vir die Lou familie met die ingaan van Richard Lou. Nee? Maar ons het hom genoem om Pankies. Het kom van Christeline hier in Rosemont. Baie dankie daar, Christeline. Sterkte daar vir die Lou familie. Nee? Ja, met die ingaan daar van om Pankies. Nee? Ai, ja, nee wat. Maar sterkte daar in die familie, man. Gesels saam met my 060-505-2693. Daar waar jy jou nou bevind. Laat weet vir my. Ek het gehoor daar van die hele paar mense wat vir my gesê het. Sebas, ek is ons ingeskakel. Ons is ingeskakel. Een van goeiemorgen.
4: Morning, Sebas. Kan jy net aan na kabe, Lady Bond B? Gooi jy nou net vir ons een lekker chesa. Ever changing time. Dankie, dat is een nice song. Wee, brother, skiet jou kokkebiet.
0: Skiet jou kokkebiet. Ja, nou, ek sal kan doen met die ene, skiet jou kokkebiet. Okay, now let me take you back and forth, you know, yes. Let's do it like this. Oh, my goodness. Now, this brings back memories, you know. Ain't nothing, age ain't nothing but a number. That's the name of the album. Back in the day, she was called Aaliyah. Of Aaliyah, whatever you want to call her, you know? She had a, you know, a distinctive style to her.

0: dit goed gedink om ons sportman in die hande te kry, een van ons ankers. Jy hoor vir hierdie man op 'n Vrydag aand tussen 7 en 8 uur, niemand anders as meneer Nabil Damons. Meneer Damons, hartelijk goeiemorgen, hoe gaan dit?
1: Ja, goeiemorgen so Basie en goeiemorgen luisteraars. Wat een voorrecht is het om met jou te praten wie die zaterdagochtend.
0: Dit is eindelijk vir my een voorrecht, broeder, om jou te kry, want ek weet, jy is een besige man, een kranige man, jy is besig op die rugbyvelde, as jy op die rugbyvelde is, jy besig met opleiding of natuurlijk werk, want jou werk staat nooit stil nie. Maar dankie dat jy het goed gedink het om saam met ons te kan gesels en jou besige skedule. Jy weet, Nabil, nog eens traan geluister na julle, maar jy weet, die mense vraag ons maar altyd vramen. Luisteraar het vir my gevraag, Sebas, wat so wedstryd is vandag aan, is daar wedstryd aan die gang, waartoe kan ek gaan, hoe sou Nabil sê, wat gebeur in die SWD streek vandag?
1: Ja, Sebas, luisteraars, ja, ons het gisteraand een wedstryd gehad, daar op Oudtshoorn, tussen die All Blacks en Harlequins, natuurlijk in die Superliga A, die visie van SWD, waar Harlequins natuurlijk die All Blacks daar, Harlequins het natuurlijk met een sege weggestap daar, nee. Baie toeskouers was betrokken, was by die veld geweest gisteraand, wat een wonderlijke wedstrijd was het nie. Maar ja, Sebas, soos ons vandag kan sien, het ons een baie groot wedstrijd op Grootbrak rivier, waar Grootbrak rivier natuurlijk vir Brixton house in die brak is baie groot, is, dit sal een titanische strijd wees om hierdie Superliga A wedstrijd weerse bas, en ek kan het ook sê met die luisteraars, dat hierdie toespanne het natuurlijk al reeds hulle top 8 plek geverseker om in die tweede been of in die tweede ronde of weet die mekaar te stand te kom of te speel in die top 8 wedstrijd wat ook gaat afskop. Ja, Sebas, met Grootbrak en Brixton, wat natuurlijk een groot wedstrijd gaat wees, gaan meneer Jalkozo, hier al die pad van Meisna, hy sal natuurlijk die wedstrijd behartig daar. En as ons vandag gaan kyk naar die Superliga, First League divisie, soos die President Liga, is waar Oudtshoorn in Seagulls van Stilbaan Jacobsfontein te stand kom, en Collegians wat natuurlijk vir Riversdal daar gaan ons ook op Oudtshoorn natuurlijk uitgestelde wedstrijde wat gaat speel. Sebas, as ons vandag gaan kyk die hierdie lys vir die rugby en die toeskouers of die luister of daar buiten,
0: seker
1: as het Zouar wat natuurlijk teen Wollemore gaat speel, natuurlijk Blackbirds tegen Calitzdorp, Lady Smith sal vir Spring Roses aanvat en Glen Roses gaat vir Dijsselsdorp aanvat. En verder als Sebas kan ons kyk luisteraars vir Tuzzles, Tuzzles vat Superstars aan vir Toos Ranton, waar ek nou tans veel verslag eindelijk gee, ek sê nie in Toos Ranton hoek wil. Mosselbaai kom dan te stand tegen Excelsius en Pro Stars, en Errolse wedstrijd is natuurlijk gekanceleer. Die Banya King speelt tegen Titans, en Maori Star van Boze speelt tegen Bito van Plet. Die DKD speelt dan tegen Toverkopse Bas, Young Leaves tegen Rebels, en Adias Daar van Oudtshoorn speelt tegen Kango United. As ons vandag hierna die kus of wat ook al kan vandag skuise Bas, as het van Moza Phoenix van Plettenberg Bay, wat natuurlijk vir die Greater Nation aanvat, Western Tigers wat United Stars aan. En dan kyk ons vinnig na die laaste liga of die streekliga onderkant om, as het Universal wat vir Sunshine aanvat, United Kings vir Black Dolphins van Kranshoek en Proteas vir Sam Hawks en Bas. Ja, dit is wat op ons rugbyvelde aangaan aan die SWD streek tans die vandagse bas op die 27ste van die 6e maand 2026.
0: Baie baie dankie daar, meneer Damen. Dis nou ons sportanker, die ander een. Dis natuurlijk niemand anders as Nabil Damens. Hy kry van vrede aande saam met niemand anders as Alistair Melando. Nou, hierdie twee manne is nou die aanbieders van die sportprogram, die Ultimate Sports Show. Jy kry van hulle vrede aande net hier op jou gunsteling radio, 1FM. Jou stem natuurlijk hier in die hart van die paradijs. Nou ja, meneer Damens, hoe sou u nou sê, met wat gaan ons daai nuus stukkie vat, broeder? What is the word of the day?
1: So that's a word of the day. Wees net yourself, man. En kom op en support jou sport.
0: Yes.
1: Kom support jou club. Maar wees yourself. En weer eens los die wedstrijdbeamtes af. Daar is die woord van die dag.
0: Los die wedstrijdbeamtes af. Meneer Damens, ek wens jou een fantastische dag te boeren. Dank je voor je bereidwilligheid. En je bent een fantastische dag. Dank je, mijn broer.
1: Ja, Sebas, dankie luisteraars, ons sien later op Oudsoorgemaat, ons
0: daar
1: sien
0: later. Maar meneer Damens, voor jy tot ziens heeft mee, ga jy dan nog nie die familie groet nie, broeder?
1: Ja, my vrou wat hier op Rosemortans is, baie bezig, bezig my vrou, my kinders wat daar gou help. Sebas, ek is hier op Toos Rand en gou hier by my ouwers, my broer en my sisters, kies my nou so.
0: Groete daar vir hulle.
1: Ja, my ma, my broer, sisters, ja. Ja, en elke luisteraar in die hele SWD-streek wat my ken, julle is wonderlik gegroet en geniet die dag.
0: Dankie my broer, geniet die dag, goed gaan man, bye bye.
1: Bye-bye,
0: dankie. Dit is ons sportman, hier so niemand anders as meneer Nabil Damens, wat so lekker saam met ons gesels. In die achtergrond, daar is het nou, this is your life, you know. It's done by a group called Banderas.

0: Opsoek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Hi, Chumi.
2: Melissa, where are you?
1: Chumi, I just finished doing my hair for Brenda.
2: You don't even say.
1: Ski easy.
2: Switch to video. I want to see.
1: Okay, give me a moment. Bona mugele.
2: Yes, when I get le bonza.
1: Now you can WhatsApp voice and video call your friends and family for less with new improved MTN social bundles. Get 300 megabytes for only 13 rand. Dial *136*2# to get started. MTN. Today, we make moves. T's and C's apply.
3: Laat jou bouwerk uitstaan met Buco. Ons het alles wat jy nodig het om jou bouwerk vinnig en maklik van fondasie tot afronding te neem. Ons sal jou help met kosteberekening en al jou boubenodighede by jou perseel aflewer. Besoek ons toegewyde boumateriaal toonbank in die winkel vir kundige advies en meer deur ons vriendelike konsultante. Begin met Buco.
4: Buco.

0: Oh my goodness, I need you so much, I want you so much. Goodness, what a song. Can we be lovers? Write you on your voice in paradise. In FM, hello my brother, how are you doing? Let me just see if I can get a hold of this a good friend, a listener. In FM, hello.
1: Hey, collega.
0: Yes, sir.
1: Ik is aan het officier. Adendorp is geland in die kapuit.
0: Aha.
1: Hij gaat mij vertegenwoordigen vandaag op mijn verjaarsdag in George.
0: Geluk, broeder.
1: Mijn 60ste verjaarsdag.
0: Mm-hmm.
1: Mijn broer Marvin Appel is verjaar ook. Hij is 55 morgen.
0: Yes, yes.
1: Ons gaat het vandaag celebreren bij zijn woning.
0: Lieflijk, man. Lieflijk.
1: Ik ben daar een quiz af om. En voor mij, dank je, Basie.
0: Dank je. My brother,
1: come alive.
0: Get a hold of this a good friend, a listener. In FM, hello. Yes, sir.
1: Ik is aan het officier. Adendorp is geland in die kapuit.
0: Aha.
1: Hij gaat mij vertegenwoordigen vandaag op mijn verjaarsdag in George.
0: Geluk, broeder.
1: Mijn 60ste verjaarsdag.
0: Mm-hmm.
1: Mijn broer Marvin Appel is verjaar ook. Hij is 55 morgen.
0: Yes, yes.
1: Ons gaat het vandaag celebreren bij zijn woning.
0: Lieflijk, man. Lieflijk.
1: Ik ben daar een quiz af om. En voor mij, dank je, Basie.
0: Dank je, mijn broer, man.
1: Come alive.
2: Ingeskakeld, broer. Yes, dank je. Ik is definitief ingeschakeld.

Dus jou stem en die vader is hier in FM. Groete van my kant af, hier vanaf Timberley to Zone 9 in George. Hier vanaf die gemeenschapszaal waar die Eden Open Boxing Toernooi plaasvind. En tot en met 9 toe vanavond, so jy kan een draai kom maak, dus R5 vir kinders, R10 vir volwassenes. En kom kyk wat doen die jongspan en wanneer hulle in daar die boxing ring inloop en deel uitmaak van hierdie toernooi. So wonderful to be with you for the past hour, and we're going to cross back to our main studio where our colleague Metro Mantla Tom is ready to go on with the main event here on Eden FM, Your Voice in Paradise, from 3 until 5. For me, Tracer Stanley, a wonderful afternoon for you from the Tembale to Community Hall in Zone 9. We're crossing back to our main studio.

Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

Ek wil afsluit en aan ons luisteraars voorhou dat die volgende term, in terme van terranulius, die Latijnse term, wat in conflict staan met ongua, dat ons het volgende week verder met u sal gesels. En ek wil dit graag noem die stem van die kerk. En ons kyk volgende week naar die stem van die kerk, recht door die politieke fases van ons land, en waar ons vandag staan met die kooi culturele ontwaken, en wat er rol die die kerk ook in hierdie culturele strijd gespeel of gedra word. Goeienacht, lieve luisteraars, bly veilig, bly geseend en bly gezond. Tot volgende week. Tot ziens.

0: Ja, Johnny Hussel, Lisa se klavier met de babbelassie werk.
1: Brother? Brother?
0: Ja, nee, kom ons gaan aan.
2: Piet en Johnny, goeienavond, mijn vriend, goeienavond. Het is lekker koel in Roosdal. Je gaat ook anoniem blijven hopen aan. Maar als mensen wat mijn stem gaan kennen. Piet, ik wil net iemand uitvoeren spreken, want ook gepraat daar niet. Hij kan blijven, hij daarom nog een oelapje op die maandag. Maar nou mee wie die man wat zo naar is. Hij moet daar op die straat gaan kijken. Waar gaat hij iets in de handen krijgen? Jo, en nou mee weet hij bier over. Hij krijgt koud. En dan zijn nog babbelen last. Mooi aan, Piet en Johnny.
1: Als hij mooi aan, kijk hier, Piet. Terwijl hij nog zo praat. Vertel iemand mij, hij zei, die twee ouwens werk bij die, op die lichamen. Maar alles daar in die stoor sien julle werk nie, hulle daar nog nie, by die vliegtuig, daar die stoor sien jy. Maar die twee manne, elke aand as hy manne huis toe gaan, dan vat hy manne. Kijk jy. Die oogend kom die twee manne by die werk in. Kijk jy. Hy manne is babbelas. Kijk jy, die manne. Die manne wat hulle gesien het, sê, hulle sit daar, nou vraag die ene, hoe jy hulle mismoedige hoopie mens gesien, die is in die hoekie, die ene sit in die hoekie, nou kom die bagasie, dan moet hulle die goed gaan sif, sien jy, en die goed gaan klas, sien jy, hulle sê, met moeite staan die manne daar op, kyk jy, dat lyk, as hulle aan een van die tasse vat, het lyk soos warm uister, sien jy, maar die manne is babie man, nou, raak jy een ouwe, hy gaat sit ook nou weer daar, maar nou kyk hy so en hy sien, hier staan een plastic bottle met goed in. Mm-hmm. Nou draai die prop af, toe hom afdraai, meneer, hy sê, die reik, skop hy babbelas uit hom uit, want hy sê, dis mampoer of nader aan mampoer, maar hy sê, nou dink hy, en hy vat die propie, en hy gooi net so druppel in en hy proe hom. En hy is nou, ding hier nog hulle aannemelike smaakjes. Hy nog gooi vir my propie en hy slik. Kyk hier, hy sê, dit was die 2 minute nie. Toes hy babie eet om uit. Hy sê, en hy maak vir sy choppa. Choppa, die staan in die bewe aan die hoekie. Kom hier na toe, man, vir die dopsie.

0: En het Johnny, daar is nou nog zo...
1: So bietjie minder as 10 minute oor. Mm-hmm, mm-hmm, en daar is nog heel wat boodskappe wat vandag deurgekom het, Pet, so jy is lou met lees.
0: Dennis, Stuart Blanco, het sê baie dankie vir die gezellige aand. Julle verlofvorms is hier, maar julle moet veilig huis toe rij en een geseende week aan julle en julle gesin. Dat kom van die klein kopje gesin. Stuart Blanco, het Pet en Johnny.
1: Dankie Dennis.
0: As my vriend die toolbox beginne kry, gaan haal ek net die backflip. Dan gaan sy strook weg. Ja, ja, nee.
2: Pet, Johnny, ja, bekende onderwijzer, jy weet, keir ook een aan by my. Maar nou, hy kreeg dat hy stofie een, hy brekerige een. Hy was nou bezig om iets te verduidelik, maar soos hy verduidelik, ek sê, oud wie sy handen in die lucht vas. Oud wie handjes hang aan die lucht en... Toch op een onverklaarbare manier kom hy nou by die huis uit en hy sê, by die straat af, om die draai, ja, en hy is nog steeds in die lig. Nee, hy bleef nie ver van ons of wie. En toe hy nou by sy huis inkom, toe gaat sit hy sommer nou direct daar op sy plek daar, op een ruststoel daar, op een rustbank. Maar nou kom ons daar aan, nou, het die manne intussen, het hy by my huis, die raad gekry, hy moet sout vat en in die ouse mond smeer. Jezus, wat hulle hy ook klaar besmeer het met die huissout, toe sy lippe en goed, alle spier wit van die sout. Toe hy by sy huis kom, is die oude bezig om recht te raak, jy weet. En toe die arm so sak, ewe spontaan sê die ou, dis nou van te veel sout gee. Mooi aan het verder, my twee neewe.
0: Dankie neef.
2: En onthou, oeh, Betty Poep.
0: Ah, stem jy het my aangemaak, hoor. Veilig reis, Peter Johnny, dankie vir julle mooi program. Ek het het geniet my hand, vir julle sê Anna, daar uit Riversdal uit. Dan, toch eniekie wat neerkom.
3: Peter Johnny, ek gaan een maandagochend teven toe gaan onder in Wolomo. Ja, so. Ek sien 7 vrouwmense deel een glaasje wijn, imagine, een glaasje wijn van babbelasgeid. Hy vrouwmense bewe, ek weet nie wat in bewe, maar hulle bewe vir Afrika, rarig.
0: Nee, maar een ding, Jonet, hy mense kyk na mekaar.
4: Hulle kyk mooi na mekaar.
0: Nee, die hulle is plik.
4: Nee, kyk jy, hulle sal ook per teelepel gee.
0: Kyk weer.
4: Wat?
0: Luisteraars, let mooi op.
4: Jy kom my.
5: Dankie, vrienden. Maar met die jongen die morgenochtend kon ek nog iets van die touw, die daar een boosie kon. Ek heb gezegd bij een man. Het was hier.
0: Hey, ga ze best aan nemen, je moet niet papa laten. Ja, maar
5: ik kan niet meer inpakken. Pijt, Johnny, is
4: Nou
5: slaap nou, hè.
4: Ja, sê, oké, hoor, jou klok het gelijk, die school is uit.
0: Ja, ik ga zo, hoor.
4: Als vakantie.
0: Ah, ja. Kijk, Johnny, ik wil die luisteraars nou zo op een lekker enetje wil ik hulle kooi toestuur, man. Je weet, ik wil hulle zo kooi toestuur dat hulle...
4: Die gaan opstaan?
0: Nee, ja, ja.
4: Hulle moet zo lekker kooi toe gaan en opstaan en weer kooi toe gaan.
0: Aha, aha. Ons het lang laatst hier enetje gehad.